0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

te falar isso.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40.

0: Zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Aaron. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Ik ben Larissa en ik geniet mee van de mooiste muziek hier bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Kurt Krabbe. Je luistert naar Familie Radio en ik wens je alvast een hele fijne, mooie zomer toe.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Yves Segers. Luister naar de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Sunt fericită, ca mănânc un pepene, un pepene.

0: Hallo, hallo. Ik ben Maaike Vennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek van Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee met Familie Radio.
2: Hallo, hier Phil Kevin. Genieten van een mooie zonnige dag. Dat is zomer. Zomer bij Familie Radio. De zon.

0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio. Familie Radio zomert.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.

0: is hem. Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
2: Witte Paard All Stars met Altijd Feest.

0: bandje. Familie Radio en de Muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de Muziekshow op Familie Radio.
0: Iedere zondagmiddag van 12 tot 1 bij Familie Radio.

0: Hallo, hallo. Ik ben Maaike Vennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek van Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee met Familie Radio.
2: Hallo, hier Phil Kevin. Genieten van een mooie zonnige dag. Dat is zomer. Zomer bij Familie Radio.
3: De zomer.

zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeren met actieve regenbuien, koelere 23 graden. Maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.

0: Hallo, hallo. Ik ben Maaike Vennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek van Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee met Familie Radio.
2: Hallo, hier Phil Kevin. Genieten van een mooie zonnige dag. Dat is zomer. Zomer bij Familie Radio. De zomer.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: De Franse regering houdt crisisoverleg over de catastrofale bosbranden in het zuidwesten die nu rechtstreeks naar de stad Bordeaux trekken. Het aantal evacuaties is opgelopen tot een historisch record van 110.000 inwoners en vakantiegangers. De minister van Binnenlandse Zaken kondigt aan dat er nog meer gemeenten ontruimd zullen worden. Het vuur heeft al 14.000 hectare natuurgebied verwoest, een oppervlakte groter dan de stad Parijs. Extreme hitte en de aanhoudende bosbranden in Zuid-Europa veranderen onze vakantiegewoontes ingrijpend. Cijfers van reisorganisaties Sunweb tonen aan dat Belgen de mediterrane zon steeds vaker buiten het traditionele hoogseizoen opzoeken. Bovendien kiezen uitgeweken Vlamingen er al maar vaker voor om tijdens de heetste zomermaanden naar ons land tijdelijk terug te keren. Een nieuw overleg tussen de Brusselse brandweer en de regering is alweer op een sisser uitgedraaid. De brandweerlieden staken al 4 dagen op rij tegen het personeels- en budgettekort. Aangezien amper 22% van de manschappen aan het werk is, waarschuwt de brandweer zelf dat de reactiesnelheid bij dringende, levensbedreigende interventies niet langer gegarandeerd kan worden. Er volgt straks een nieuwe onderhandelingsronde. Het parket van Limburg heeft in Diepenbeek bij Hasselt een operationeel druglab voor synthetische designerdrugs opgedoekt. De politie pakte ter plaatse 3 verdachten op, een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. Het trio is na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft het 21-jarige talent Alexander Blok zich geplaatst voor de halve finales. Onze landgenoot knokte zich in een 3-setter voorbij zijn Argentijnse tegenstander met setstanden 6-4, 5-7 en 6-4. Een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeer met actieve regenbuien, koelere 23 graden. Maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.

0: Hallo allemaal, ik ben Jovalli en de zomer is natuurlijk weer dichtbij en we luisteren allemaal tezamen deze zomer naar Familie Radio.
1: Hey, hey, wij zijn
2: Amber
1: en Dylan en ik wens je een zonnige zomer met vrolijke muziek.
2: Hoe schatje?
1: Luister gezellig mee naar Familie Radio.
3: Hey, ik ben Thomas Julian en ik wens jullie een fijne zomer bij Familie Radio.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Tickets, witte-paard.be.
4: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel

0: open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: Are you ready?
2: Born ready.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: In Frankrijk zet president Emmanuel Macron vanaf nu het leger in om de catastrofale bosbranden in het zuidwesten te bestrijden. Het vuur rukt oncontroleerbaar op naar de stad Bordeaux, waardoor de autoriteiten vrezen dat binnenkort ook de inwoners van de grootstad massaal geëvacueerd moeten worden. Het aantal vluchtelingen en vakantiegangers is inmiddels opgelopen tot 140.000. 19.000 hectare natuurgebied ligt al in de as. De nieuwe importtarieven tot 12,5% die de Amerikaanse president Donald Trump wereldwijd invoert, zullen de Belgische economie wellicht minder hard treffen, meldt het Verbond van Belgische Ondernemingen VBO. Wel maakt het VBO zich grote zorgen over een specifieke extra tax van 15% op geneesmiddelen die vanaf volgende week ingaat. Aangezien medicijnen de helft van onze totale export naar de Verenigde Staten maken, dreigt de aanhoudende tarievenoorlog de Belgische bedrijven nog dieper in de rode cijfers te duwen. De teller staat er momenteel op een verlies van 2,7 miljard. Lidstaten van het internationaal strafhof hebben hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie ontzet. Dat hebben de diplomaten bevestigd aan persbureau Associated Press. Khan werd beschuldigd van seksueel wangedrag, maar een onderzoek leverde geen bewijzen op. Hij gaat in beroep tegen de beslissing. Snelschaatster en skileraar Bart Swings heeft op het Europees kampioenschap in Italië zijn vierde gouden medaille van het toernooi gehaald. Onze 35-jarige landgenoot toonde zich nu ook de absolute koning op de weg door de 15 kilometer lange afvallingskoers op zijn naam te schrijven. Swings pakte eerder deze week op de piste al goud in de puntenkoers, de afvallingskoers en op de 1000 meter. Het weer dan. We krijgen vandaag een rustige en toch mooie zomerdag. Zonovergoten met maxima tot 28 graden. Morgen zondag volgt een ommekeer met actieve buienzones en 22 graden. Maar lang zal de dip niet duren, want vanaf maandag zijn we weer vertrokken voor een nieuwe langdurige periode van droog en zeer warm hoog zomerweer.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtect lost het op. HomeProtect komt langs, bekijkt en bespreekt

0: Volwassenen betalen 45 euro met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar 25 euro. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben John Dennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Hallo, wij zijn Veertek.
2: En samen zitten wij hier op Familie Radio.
3: Hallo, ik ben Tina Bright en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars. Uw betrouwbare partner op de weg.
3: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee. Ik heb de zon zien zakken in de zee.
2: Dit is Familie Radio.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be. SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaats.
1: Witte Paard All Stars met Altijd Feest.

Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien...

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeer met actieve regenbuien. Koelere 23 graden, maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met Kailier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaats.
1: Witte Paard All Stars met Altijd Feest.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Nu solde bij Intercoiffure boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeer met actieve regenbuien, koelere 23 graden. Maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
2: Durieux.be.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat.
3: Tickets witte-paard.be.
7: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
8: Handjes,
7: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
9: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familie Radio?
2: Hey, hey, ik ben Abdul. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Familie Radio, bij ons ben je thuis. Dit is Vlaamse 40, de

0: Lisa Lewis, precies 1 week geleden helemaal bovenaan Peter Naessens Vlaamse 40.
1: 40 Vlamingen op een
2: 40
1: rij.
2: 40 nieuwe Vlaamse producties.
1: 40 liedjes in onze eigen taal.
2: Elke week gewikt en gewogen door Peter Naessens. Iedere zaterdag op Familie Radio van 11 tot 14 uur met Piet de Wien.
0: Ik ben trouwens heel benieuwd naar de slapeloze nachten van Lisa en haar man Niels, want ze zijn midden van deze maand de trotse ouders geworden van Scott. Nog eens van harte gefeliciteerd trouwens ook van ons entwege. Bijzonder prettige zaterdagmiddag. Ik ben er weer helemaal klaar voor. Dit is een nieuwe aflevering van Peter Naessens Vlaamse 40. Er zijn wat bewegingen, maar echt veel nieuwe platen zijn er niet. We hebben afscheid genomen van 3. Dat betekent dat er vandaag 3 nieuwe nummers zullen komen meedoen.
2: Peters Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Wien.
3: Nummer 40.

nummer 40 voor deze week. Steven Lambert en Graag bij jou stond een week geleden nog 10 plaatsen hoger genoteerd, maar nu helemaal achteraan het muzikale peloton. En over het peloton gesproken, Frank van Damme en zijn feestcomité, die hebben het over iets uit dat peloton. Met wat een coureur!

Zaterdagvoormiddag, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. En dit is alweer een nieuwe aflevering van Peter Naessens Vlaamse 40. Tot 2 uur is dit nog een overzicht van de 40 populairste platen van de voorbije week. En een nieuwe populair nummer is dat van Thomas Julian. Kwam deze week niet binnen op de nummer 38. En de Romeo's die verdwenen vorige week, maar zijn nu helemaal terug. Nieuw op

0: nummer 36.
1: Hold je vast.

0: Vail B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vailbcars.be. Vail B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacqui Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
4: Familieradio.
6: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 35.

Polemiek deze week rond Isabel A. Moet ze de hit Blank of Zwart nog live brengen op een podium? Of is dat de tijd er niet meer voor? Iedereen zijn eigen mening natuurlijk. En ik de mijne ook. Waarom zal ze het niet zingen op een podium? Het is tenslotte een van haar grote hits geweest. Een hit op dit ogenblik moet deze week wel een paar plaatsen prijs geven. Want in de 9e week notering zakt Isabel A. van 22 naar 35. En dit is de nieuwe nummer 34. Die verliest deze week 10 plaatsen. Dit is Michael Lanzo.

0: Dana heeft haar muzikale talent duidelijk van geen vreemde. Je hoorde ze met Ciao Ciao Amore, ook deze week hier bij ons in Peter Naessens Vlaamse 40. Het is zaterdag voormiddag 25 juli. Ik mag hopen dat je op dit ogenblik nog volop van de zomervakantie aan het genieten bent. En genieten kan ook hier, want wij zijn nog samen tot 2 uur vanmiddag.
1: Nummer 32.

0: Tegenpolen die trekken elkaar aan en goed nieuws deze week voor Sabine Tiels, want ze stijgt van 34 naar 31.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: En zo, beste vrienden, is het altijd voor het eerste overzicht van deze voormiddag. Op 40 begonnen we deze week met Steven Lambert en Graag bij jou. En Frank van Damme met Wat een coureur, die bleef hangen op nummer 39. Deze week de eerste van drie nieuwkomers op 38. Thomas Julian en No Problemo. En nog een nieuwe, een opnieuw nieuwe op 37. De Romeo's, Toen zag ik jou maar even. Bruno Acoustic en De Zin van 31 naar 36. En op 35 deze week Isabel A. met Smeek maar niet om mij. Waarom jij van Michael Anzo op 34. En 33 was voor Kitana met Ciao Ciao Amore. We blijven dicht bij Kitana met Swoop. Deze week van 37 naar 32 met Feeling Hot Hot Hot. En de tegenpolen van Sabine Tiels hoorde je net op nummer 31.
1: Peters Vlaamse 40. De hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
2: Nummer 30.

0: Probeer zoveel als mogelijk te genieten van de grote zomervakantie. Al is het woord zomer vandaag niet echt van toepassing. We hebben natuurlijk niet te klagen, maar de hoogzomer van enkele weken geleden, die zijn we momenteel even kwijt. Vanaf volgende week wordt het weer een pak beter.
1: Zandkasteel, springkasteel, luchtkasteel, nooit.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
6: Familieradio.
1: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 28.

0: nummer 28 deze week in Peter Naessens Vlaamse 40 is voor Wim Soetaar en herinnering. Wim heeft een hele drukke festival- en optredenzomer. Hij toert zowel solo met zijn tribute act, met zijn show op het ritme van Rob, een muzikale ode aan Rob de Nijs, en ook met de feestband The Soul Brothers, samen met zijn goede vriend Charles. Familie Radio. De vrolijkste liedjes uit de 60s.
1: Super 60s.
0: Je hoort ze.
1: Classic.
0: Bij ons.

0: Het klinkt
1: en het swingt
0: als geen ander.
1: Familie Radio.
0: Het klinkt en het swingt.
1: Familie Radio. Hallo und herzlich willkommen. Familie Radio gaat duik

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Het is 12 uur.
1: In Frankrijk zet president Emmanuel Macron vanaf nu het leger in om de catastrofale bosbranden in het zuidwesten te bestrijden. Het vuur rukt oncontroleerbaar op naar de stad Bordeaux, waardoor de autoriteiten vrezen dat binnenkort ook de inwoners van de grootstad massaal geëvacueerd moeten worden. Het aantal vluchtelingen en vakantiegangers is inmiddels opgelopen tot 140.000. 19.000 hectare natuurgebied ligt al in de as. De nieuwe importtarieven tot 12,5% die de Amerikaanse president Donald Trump wereldwijd invoert, zullen de Belgische economie wellicht minder hard treffen, meldt het Verbond van Belgische Ondernemingen VBO. Wel maakt het VBO zich grote zorgen over een specifieke extra tax van 15% op geneesmiddelen die vanaf volgende week ingaat. Aangezien medicijnen de helft van onze totale export naar de Verenigde Staten maken, dreigt de aanhoudende tarievenoorlog de Belgische bedrijven nog dieper in de rode cijfers te duwen. De teller staat er momenteel op een verlies van 2,7 miljard. Lidstaten van het Internationaal Strafhof hebben hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie ontzet. Dat hebben de diplomaten bevestigd aan persbureau Associated Press. Khan werd beschuldigd van seksueel wangedrag, maar een onderzoek leverde geen bewijzen op. Hij gaat in beroep tegen de beslissing. Snelschaatster en skileraar Bart Swings heeft op het Europees kampioenschap in Italië zijn vierde gouden medaille van het toernooi gehaald. Onze 35-jarige landgenoot toonde zich nu ook de absolute koning op de weg door de 15 kilometer lange afvallingskoers op zijn naam te schrijven. Swings pakte eerder deze week op de piste al goud in de puntenkoers, de afvallingskoers en op de 1000 meter. Het weer dan. We krijgen vandaag een rustige en toch mooie zomerdag. Zonovergoten met maxima tot 28 graden. Morgen zondag volgt een ommekeer met actieve buienzones en 22 graden. Maar lang zal de dip niet duren, want vanaf maandag zijn we weer vertrokken voor een nieuwe langdurige periode van droog en zeer warm hoog zomerweer.

0: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. Dit is deel 2 van Peter Naessens Vlaamse 40. Een overzicht van de 40 populairste platen van de voorbije week hier bij Familie Radio. Op de nummer 27 hadden we deze week Freek van Rooy en zijn Monica.
1: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 26.

drukke zomer voor Gary Hager. Ik heb hem zelf al 3 keer ergens zien optreden en ik ben het nog lang niet beu. En jij waarschijnlijk ook niet. Nu, het gaat niet zo goed met hem. Ik bedoel dan in Peter Naessens Vlaamse 40, want enkele weken geleden stond hij nog helemaal bovenaan. Deze week, in zijn ondertussen al 11e weeknotering, zakt hij serieus tot plaatsen van 16 naar 25 met Beter dan Goed. 24 is dan weer een ander verhaal. Vorige week kwam Fate niet binnen op 32. Deze week stijgt ze dus met Vamos a Bailar.

iets voor vanavond. De plannen voor zaterdagnacht op een zaterdagmiddag hier in Peter Naessens Vlaamse 40. Met PC Brown net nog op nummer 23 en daar stond hij vorige week ook al. Nummer 22, dat is een stijger, want Ivan Verelli die wint deze week 3 plaatsen. Misschien wel gewoon zonder het te weten.

0: Jij danser, de aanstekelijke zomerhit van Wim Leijs, die trouwens ook nog op nummer 1 heeft gestaan in Peter Naessens Vlaamse 40, moet deze week toch 6 plaatsen prijsgeven, gezakt van 15 naar 21.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn, met Piet de Wim.
0: Hele fijne zaterdagmiddag. Blij dat je weer naar Familie Radio luistert. Dit is ons volgende overzicht. Op 30 hadden we deze week Houston met Nooit meer zonder jou. En Lenny en de Wespen met Op zomerdagen van 38 naar 29. 28 was voor Wim Soetaar met Herinnering. En Monica van Freek van Rooij van 29 naar 27. 26 blijft gewoon staan. Aurélie met De Vuurtoren. En op 25 komt van 16 Gary Hegger, Beter dan goed. Vamos ay bailar, de zonnige zomersingle van Fate op 24. Op 23 PC Brown met Zaterdagnacht. En zonder het te weten van Ivan Verrelli deze week op 22. 21 hoort je net nog. 11 weken ondertussen doet Wim Wijnhuis mee met Viens danser.
1: Peters Vlaamse 40. De hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Wim.
2: Nummer 20.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
1: The House, Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House, Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Bjorn's verjaardagsbal op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
2: Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40, nummer 19.
3: Je praat groot, je speelt het hard.

0: wil jou oprecht.
1: Zaterdagmiddag, je luistert naar Peter Naessens Vlaamse 40 met Gunter Neefs, die ondertussen ook al 40 jaar op een podium staat. Zijn eerste stappen zette hij al in 1985. Hij begon zijn muzikale loopbaan als percussionist bij een big band, waar hij al snel ook achter de microfoon kroop. Zijn officiële solo-doorbraak, als ik het zo mag zeggen, was er in 1990, begin 1991, met zijn debuutsingel nam hij een vliegende start, Ik Laat Me Gaan. Ik laat me ook gaan, samen met jou, tot 2 uur in Peter Naessens, Vlaamse 40. In

Nee, de zomer die is er. Al is het gisteren en ook vandaag wat minder, maar geen nood hoor. Het gaat nog echt zomer. We hebben trouwens nog één volle maand te goed. Eén volle maand en één week zomervakantie. Het komt dus helemaal in orde. Ook al met deze plaat van Amber en Dylan.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. 1 adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
4: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers. Handjes, Louis Flion. Soep. En Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio. Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40, nummer 15.

0: stond het duo Yves Reenaars en Kurt Krabbe op 18. En deze week stijgen ze door naar 14 met Kop op.
1: Familie Radio, met al je vrolijke Vlaamse vrienden.
2: Familie Radio, alweer op muzikale citytrip. Dit keer reizen we naar het land van de Sla

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 1 uur.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
2: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40.
3: Nummer 13.
4: Olé!

Goedemiddag, je luistert naar Family Radio. Bij ons ben je thuis. Het is net 1 uur geweest. We zijn begonnen met uur 3 van Peter Naastens Vlaamse 40. En dat deden we met de nummer 13 voor deze week. Die komt van 14. 1 plaats winst dus voor Phil Kevin en Ole Ole Chupito. En Danny Fabri, die gaat de andere kant uit. Van 6 naar 12. En zoveel mooier. Soms

0: luistert naar Peter Maassens Vlaamse 40 hier bij Familie Radio. En ik wil je straks nog iets vertellen over Familie Radio Zomert.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: Maar eerst dus nog een overzicht vooraleer we aan de top 10 kunnen beginnen. Op 20 deze week Dana Winner met Stilte van de Stad en Bluff Bluff van Gunter Neefs op 19. 18, een daler komt van 13, Erik Vlenders en Urenlang en Marlijne van Matthias Vergels van 19 naar 17. Op 16, Amber en Dillen met Oeh, Schatje en Drakenij van Dominique, de hoogste nieuwkomer deze week op 15. 14 was voor het duo Yves Reenaerts en Kurt Krabbe met Kop op en Ole Ole Chupito, de zonnige Phil Kevin op 13. 12 komt van de nummer 6, Danny Fabri met Zoveel Mooier. En 11, die hoor je net nog, Axel Leen en...

mooiste jaren, die moeten misschien nog komen. Danny erover in Peter Raessens Vlaamse 40 hier bij Familie Radio. Aanstaande vrijdag, volgende week dus, is er opnieuw een opname van Familie Radio Zomert in de Kippen in Merkem. Welke gasten er volgende vrijdag zullen bij zijn, wie er zal ontvangen worden... Wel, dat kan je nu al gaan ontdekken door even naar onze Facebookpagina te surfen en daar door te klikken op Familie Radio Zomert. En wij gaan nu terug doen waar we goed in zijn. Aftellen naar de nummer 1, misschien wel een nieuwe nummer 1, deze week in Peter Raessens Vlaamse 40.

0: zaterdagmiddag. Genieten van je zomervakantie of gewoon een vrij weekend. Het maakt allemaal niet uit natuurlijk, zolang je maar komt meeluisteren hier naar Familie Radio. Dit is Peter Naessens Vlaamse 40. Elke zaterdag een overzicht van de 40 populairste platen tussen 11 en 2. En daarna gaan we nog door. Het is te zeggen, ik zelf niet, maar straks om 2 uur is er Jeroen met de BNE Top 50.
1: Dus

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges of voor aankoop van

artiesten en de zomer, dat betekent vrolijke zomerse en zonnige muziek. Dat hoor je ook aan John Dennis met Ritmo del Corazon. De top 40, zeg gerust Peter Naessens, Vlaamse 40, elke zaterdagmiddag. We zijn ondertussen al aan de nummer 4 toegekomen. Het wordt dus spannend, beste vrienden. Zullen we deze week een nieuwe nummer 1 hebben?

Bruna, die is volgende week vrijdag weer gastheer bij Familie Radio Zomert in Merkem. Dan ontvangt hij een pak van zijn collega's die er komen optreden. En hij zou het natuurlijk heel plezant vinden als jij ook eens langskomt op zo'n opname. Meer details kan je vinden via onze Facebookpagina. Klik daardoor op Familie Radio Zomert en dat zal jou meteen heel veel duidelijk worden. Sabine en Paul Bruna met Het is weer zomer hoor je trouwens net op nummer 4. En dat is exact dezelfde plaats als waar ze vorige week stonden. Jo Valli, wel, die is ook gewoon blijven staan waar hij stond. Ondertussen doet Jo al 9 weken mee. Op 3 met Geniet.

0: Valli die blijft, net als wij, gewoon genieten van de zomer. Blijft ook hangen op nummer 3 in Peter Naessens Vlaamse 40. En zo, beste vrienden, heb ik nog 2 nummers over. Langs de ene zijde Willy Sommers, aan de andere kant Lisa Lewis. En zij was met Zon, Zee en Strand de nummer 1 vorige week. Dat heb je nog op het begin van deze aflevering kunnen horen. Maar hoe is het daar gesteld na 7 weken op de radio? Wel, dat gaan we nu samen ontdekken.
1: Nummer 2.

0: Kerstverse mama Lisa Lewis stond vorige week helemaal bovenaan. Deze week toch teruggezakt naar de nummer 2 met Zon, Zee en Strand.
1: Het is Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: Zometeen maak ik officieel dan toch de nummer 1 van deze week bekend. Maar eerst nog een overzicht. Op 10 hadden we Danny erover met Waar zijn al die mooie jaren? Een wachtzaal van Nick Bernaert op 9. 8 was dan weer voor Chris Clark met Diep van Binnen. En De zomer zonder einde van Ida de Nijs, die bleef hangen op nummer 7. 6 is deze week voor Larissa, Ik doe wat ik wil. En John Dennis met Ritmo del Corazon op 5. 4, een duo, Sabine en Paul Bruna, Het is weer zomer. En Genieten van Jovalli, die bleef in zijn 9e week op de nummer 3 staan. Lisa Lewis, vorige week goed voor goud. Deze week toch nog mooi zilver op de nummer 2 met Zon, Zee en Strand. Dat betekent, beste vrienden, dat na 10 weken meedoen, Willy Sommers helemaal is doorgestoten naar de hoogste positie.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
2: 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nummer 1.

0: zomersingle van Willy Sommers. Deze week op nummer 1 in Peter Naastens Vlaamse 40 met De Eerste Keer. En zo is het al afgelopen voor vandaag. Je kreeg een overzicht van de top 40 hier bij Familie Radio. Zometeen, na 2 uur, is Jeroen er met de Benen Top 50. En ik mag nu voor de rest van het weekend gewoon zalig niks doen. Maar voor ik vertrek, ga ik nog de supertip voorstellen. Zometeen, hier op de radio. We kozen deze week voor Christophe en ik geloof nog in mijn dromen. Maak er een fantastisch weekend van.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
3: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
4: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
5: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
6: Durieux.be.
7: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
8: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
7: Mossy Nabas.
9: Eierpa, een nachtwinkel.
7: Of William Boeva.
10: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
6: Back to Baccarat.
7: Tickets witte-paard.be.
3: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.
6: Familie Radio.
3: Peters Vlaamse 40. Super

Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Familieradio, tijd voor bier en zuurkool, maar vooral Einer unserer fröhlichen

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: De BNE Top 50.
1: Met Jeroen Rijkenboer.
2: Een zeer fijne zaterdagmiddag. We zijn er weer klaar voor een gloednieuwe BNE Top 50 tot een uur of vijf. Het is intussen iets over twee uur. En je hoorde net nog de nummer 1 van vorige week. Toen stond Kitana op de eerste plek met haar single Ciao Ciao Amore. En of Kitana nog op die eerste plek staat, hoor je zo even voor vijf uur. We gaan eraan starten met Yves Reinaerts en Kurt Krabbe. Dit is hun single Kop Op, deze week op nummer 50.

0: Dit is de BN Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook mee?
0: De BN Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 49.
2: Olé!

Nieuwkomers, je hoorde Stefke Loods met zijn nieuwe single Kom aan Dans. En de single komt nu binnen op nummer 48. En deze staat er al 3 weken lang in. Dit is Robbie Strofen. En die wil ons ook laten dansen op nummer 47.

0: Dit is de BNE Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook, nee?
0: De BNE Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 46.

Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van

0: gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht. Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
2: Driba met een Y.
1: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
5: Familie Radio.
1: Nummer 45.
6: De blik in zijn ogen verandert de kleur van mijn dag. Het is niet te geloven.

0: En zo gaat Matthijs Marco Borsato achterna. Je hoorde Matthijs met zijn versie van Hij, deze week op nummer 45. Zometeen de nieuwe single van Louis Flion. Hoe die klinkt hoor je na deze nummer 44, Lenny en de Wespen.
1: Zandkasteel, springkasteel, luchtkasteel, nooit te veel, nog een bol, dikke lol, hier in de tent. Op de pier, groot vertier, duizend kleine keffers hier, ruime sop.

beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: again, my friends. The sun goes under. Het staf zakt neer. Maar je gaat toch niet naar huis? Want we willen nog een keer. Yeehaw! We willen nog een keer.
1: Ja!

0: Mini Radio Zomert.
1: Bij ons ben je thuis.
0: Een zomer lang. Familie Radio. Nummer 41.

4 plekjes omhoog deze week voor PC Brown van 45 naar deze nummer 41. Je hoorde zijn single Zaterdagnacht. En Mike Delano staat dan weer in de top 40 met deze single Zomer aan Zee. Een bijzonder fijne zaterdagnamiddag.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
8: Familie Radio.
7: Nummer 39.

Ja, en ook met Soep voel je de warmte. Feeling hot, hot, hot was dit op nummer 39. En een plekje hoger op 38 staat René Ridley met deze mooie single. Ik laat je nooit meer gaan.

En dit was Willy Sommers in de Beni Top 50 op nummer 37 met zijn single De Eerste Keer. En Willy staat hier dus al 10 weken lang in de Beni Top 50. En Erik Vlenders, die hoor je nu met deze single, Urenlang, deze week op nummer 36.

moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: maakt ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Familie Radio, bij ons
1: ben je thuis. Dit is de BNE Top 50, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Nummer 34.

0: De BNE Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Hey, welkom in het tweede deeltje van de BNE Top 50 op deze zaterdagnamiddag. Het is iets over 3 uur en je hoorde net Larissa met de single Ik Doe Wat Ik Wil. Straks hoor je Sasha en Davy met Engelbewaarder, maar eerst nog een ander duo en ze kondigen zich graag zelf aan.
3: Hallo, ik ben Sabine.
4: Ik ben Paul Bruna.
3: Onze nieuwe single heet Het is weer zomer en je hoort hem bij Familieradio.

0: Dit is de BNE Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook, nee?
0: De BNE Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 32.

En dit waren de meisjes van K3 met de zomer van Oya Lele hier in de Benitop 50 van Familie Radio. Straks hoor je Sabine Tiels op 29, maar eerst de top 30 in met Yves Segers en Immer Hansie.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
5: Familieradio. Nummer 28.

En dit was Mak Elias op nummer 28 met Kom bij mij. En Mak die was er gisteren nog bij tijdens Familieradio Zomers. En dit in Merkem in Domein de Kippen langs de Stationsstraat. En morgen zondag hoor je daarvan de uitzending. En we gaan nu richting de pool, richting het zwembad dus, met Boemeke op nummer 27 voor een verfrissende duik.

En zo zitten we al in het midden van de BNI Top 50 op deze zaterdagmiddag. Je hoorde Wim Soutaar en zijn nieuwe single Herinnering. Zometeen een nieuwkomer, want Viertakt uit Antwerpen heeft een nieuwe single gemaakt. Schat van een vent hoor je zometeen na deze nog op nummer 24 van Chris Clark en zijn nieuwe single Diep van Binnen.

0: nummer 23. Bij ons ben je thuis,
1: Familie Radio. Hallo, waar zijn de Joben?
2: En de Wim,
1: ja.
2: Van Veertakt.
1: Inderdaad, en wij hebben een nummerke gemaakt, speciaal voor alle vengten.
2: Ja, en dat nummerke, dat diet Schat van een Vengt. En dat is onze nieuwe zomersingel.
1: Ja.
2: Op Familie Radio.
1: Ja.
2: En op Mint.
1: Inderdaad. Geniet ervan.
2: De muziekshow. Hasta la vista. Kom op.

Jacke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
2: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

prachtige nieuwe en hoopgevende single van Christophe. Ik geloof nog in mijn dromen, hoorde je op nummer 22. We gaan zo meteen de top 20 in. Eerst op 21, deze nog van Faith en de zomerse single Vamos a Bailar.

Aaron Blommaert en Zoë Livay met Tranen van Goud. Zometeen hoor je op nummer 17 nog Connie Brooks en haar nieuwe single Jullie Vuur. Maar eerst nog de zomermelodie van Glenn Robbins.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: namiddag. Het is 4 uur.
1: Verschillende Vlamingen die op reis zijn in de buurt van Bordeaux in Frankrijk moeten vluchten door de bosbranden. Ze moesten vannacht hun camping of verblijfplaats al zo verkop verlaten. In totaal is al meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Het leger heeft een militair vliegtuig ingezet om de branden te blussen. Intussen blijft het ook in Spanje branden, daar is al 25.000 hectare natuur verwoest. Dat heeft de Spaanse regering gezegd. In de omgeving van de hoofdstad Madrid is 10.000 hectare verwoest en in de provincie Avila. In de buurt van Madrid zou het om 14.000 hectare gaan. Eerder werden al 61.000 mensen geëvacueerd. Zwembad Het Netenpark in Herentals kan dit weekend gewoon openen, nadat techniekers de hele nacht hebben doorgewerkt om daar schade te herstellen. Want gisteravond, rond 21 uur, ontstond er plots rook in de technische ruimte van het zwembad, veroorzaakt door een doorgebrande zekering in de zekeringkast. Dat is nu verholpen en het autonoom gemeentebedrijf van de stad Herentals, dat eigenaar is van het zwembad, laat weten dat alle zwembaden van het complex dit weekend gewoon open zijn. Slecht nieuws voor onze landgenoot Ilan van Wilder in de ronde van Frankrijk. Hij moet opgeven in de voorlaatste rit na een valpartij in de afdaling. Van Wilder stond 12e in de stand, op iets meer dan een half uur van de Sloveense leider Pogačar. Zonnig en droog, later meer wolken bij 28 graden, morgen wisselvallig 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog, ook dan zo'n 3 à 24 graden, maar de dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger, met tegen donderdag mogelijk zelfs 4 à 35 graden in het binnenland.
2: Is de BN Top 50, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Nummer 16. Als de

0: De BNE Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Hey, welkom in het laatste deeltje van de BNE Top 50. Met nu zometeen nog de 15 beste. Je hoorde net nog Aurélie met Vuurtoren. En Thomas Julian, die komt er nu al aan.
0: Nummer 15.

0: Het is de BNE Top 50. Tot 17 uur.
1: Bij ons ben je thuis. Familie Radio.
0: Nummer 13.

Elke zaterdagmiddag zetten we ze alle 50 op een rijtje. En intussen zitten we al in het laatste deeltje van de Benny Top 50. De hele lijst kan je meevolgen met ons via de Facebookpagina. En je hoorde net op nummer 13 Ivan Verelli en de single Zonder het te weten. Zometeen op nummer 11 Gary Hager met de single Beter dan goed. Maar eerst op nummer 12 deze nog van Matthias Mesmans.

Goed. Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
1: Tickets, witte-paard.be.
6: Nu, solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
7: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

En je hoorde net nog Amber en Dylan met hun single Oeh Schatje. En deze week staan Amber en Dylan op de 11e plek. We gaan de top 10 in nu met Houston.

Meteor deze week op nummer 6 met de single Nooduitgang. En daarvoor nog op 8 John Dennis. Op nummer 9 staat daar weer deze zaterdagmiddag Isabelle A. met deze single Smeek maar niet om mij.

0: heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: te zijn.
1: En dit was Niels de Stadsbader op nummer 4 met de single Vuur en Vlam. En vorige week stond Kitana op nummer 1 en momenteel nu op nummer 3 met deze single Ciao Ciao Amore. Wil dus zeggen dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Het wordt dus nog heel spannend voor 5 uur, weet je het.

0: De BN Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: En zo hebben ze bijna alle 50 gehad op deze zaterdagmiddag hier in de BN Top 50. Zometeen onze nieuwe nummer 1. Eerst nog even de top 5 herhalen van deze week. Op 5 hadden we Isabelle A. Op 4 Niels de Stadsbader. Op 3 de nummer 1 van vorige week, Kitana met Ciao Ciao Amore. Daarnet nog op 2 Axel Lane met Dans mee met mij. En onze nieuwe nummer 1 is zot verliefd, want dit is Bart Kael, onze gouden nummer 1. Dus hier in de BN Top 50 van Familieradio.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familieradio. Bij ons ben je thuis.
1: Je praat groot, je speelt het hart.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
2: Durieux.be.
3: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
6: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

dan de weersverwachting. Zonnig en droog, later meer wolken. 28 graden vandaag. Morgen wisselvallig. 23 graden met regen. Maandag op de meeste plaatsen droog. 23 graden, maar de dagen daarna opnieuw veel warmer en ook een pak zonniger. We gaan naar 35 graden tegen donderdag.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van...

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedenavond, het is 6 uur.
1: In de villa in Ichtigem is een baby van amper anderhalve maand overleden. De hulpdiensten rukten massaal uit naar de woning van de grootmoeder na een dringende noodoproep. Maar voor het kindje kon geen hulp meer baten. De journalisten ter plaatse melden dat het West-Vlaamse parket een onderzoek is gestart naar de precieze omstandigheden van het overlijden. Alle pistes zijn nog open. De ouders van de baby zijn inmiddels meegenomen voor verhoor, maar dat bewijst niks. De verwoestende bosbranden rond het Franse Bordeaux blijven volledig oncontroleerbaar uitbreiden, waardoor het aantal evacuees is opgelopen tot ruim 200.000. Er wordt gemeld dat de vlammenzee al bijna 40.000 hectare natuur heeft vernietigd. De brandweer krijgt intussen actieve steun van het leger, dat met een militair transportvliegtuig tonnen brandvertrager over het rampgebied uitstrooit. Ook in Spanje duurt de crisis verder. Daar moesten al 60.000 mensen vluchten voor het vuur, dat vooral rond de hoofdstad Madrid hard toeslaat en al 25.000 hectare in de as legde. In het noorden van Duitsland is een dode gevallen nadat een sportvliegtuig is neergestort op een gezinswoning. Het ongeval gebeurde in de buurt van de stad Bremen. Een van de twee inzittenden van het toestel kwam om, terwijl de tweede inzittende vermist is. De bewoners van het getroffen huis waren op het moment van de klap gelukkig niet thuis. De luchtvaartinspectie onderzoekt de oorzaak. Richard Carapaz heeft de loodzware voorlaatste etappe van de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven na een beklijvende ontknoping op Alpe d'Huez. Onze landgenoot Remco Evenepoel leed een ijzersterke koninginrit en finishte knap als tweede op 26 seconden van de Ecuadoraan. De Amerikaan Sepp Kuss werd derde, vlak voor de Sloveense gele truidrager Pogacar. Het algemeen klassement ligt hiermee zo goed als in een definitieve plooi, met Pogacar als toerwinnaar en Evenepoel op een historisch tweede plaats. Carapaz wint de bolletjestrui en Mats Pedersen het groen. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft met overmacht de tweede etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Wiebes toonde zich de allersnelste in de massasprint en bleef de Ierse Lara Gilspich en de Italiaanse Elisa Balsamo voor. Lotte Kopecky sprintte knap naar plaats 4. Nog even zonnig en droog, al schuiven later op de avond geleidelijk meer wolken binnen. 28 graden, morgen wisselvallig, een pak frisser, 23 graden. Ook maandag houden we de wolken bij gelijkaardige 23 graden, maar vanaf dinsdag opnieuw zijn we dan vertrokken voor een reeks zonnige en veel warmere zomerdagen bij temperaturen boven 30 graden.
0: En dit is hem.
2: Dit is hem.
3: Families Prachtplaats.
4: Witte Paard All Stars met Altijd Feest.

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
1: Björns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond.

0: Frank van Damme. Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuinkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
7: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. What do you mean?
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372. Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Aie pa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
8: Back to Baccarat.
4: Tickets witte-paard.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Ik ben Guy Neven, dit is Familie Radio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

Nog even zonnig en droog, al schuiven later op de avond geleidelijk meer wolken binnen. 28 graden. Morgen wisselvallig, een pak frisser. 23 graden. Ook maandag houden we de wolken bij gelijkaardige 23 graden. Maar vanaf dinsdag opnieuw zijn we dan vertrokken voor een reeks zonnige en veel warme zomerdagen bij temperaturen boven 30 graden.

0: Hallo, ik ben Sammy Moore en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Freddy Davis. Luister jezelf mee naar Familieradio.
2: Hallo, hier is Salem Segers. We zitten in juli, augustus, zomer. Het is hoog tijd om te feesten, om gelukkig te zijn, om terug blij te zijn. De zomer.

Frans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben Ida de Nijs en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Yves Segers en je luistert naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Dave Calbo. Ik wens alvast een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En dat kan alleen maar natuurlijk op Familieradio.

0: Dit is Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
0: Zonnigste muziek. De zon straalt uit je radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaat.
1: Witte Paard All Stars met Altijd Feest.

0: ça bouge.
1: Hey Familieradio, ik ben Dylan.
2: Dag lieve luisteraars, ik ben Amber Verleijen.
1: We hebben samen een liedje uit en wij willen die graag met jou delen.
2: Ik zou zeggen, geniet ervan.

0: Hallo, ik ben John Dennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Hallo, wij zijn Veertek.
2: En samen zitten wij hier op Familie Radio.
3: Hallo, ik ben Tina Bright en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

0: maakt er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Hey, hallo, ik ben Yves Reenaerts en ik wens jullie een hele fijne zomer toe. Meer dan 41 graden, 43 graden of zelfs een beetje minder. Maar laat ons weten en vooral luisteren naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Kevin Kestan. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familieradio.
2: De zomer wordt nog leuker met Familieradio om je heen. Ik ben Freek van Rooij en ik wens je het allerbeste.

0: Hallo allemaal, ik ben Jovalli en de zomer is natuurlijk weer dichtbij en we luisteren allemaal tezamen deze zomer naar Familieradio.
1: Hey, hey, wij zijn
2: Amber
1: en Dylan en ik wens je een zonnige zomer met vrolijke muziek.
2: Hoe schatje?
1: Luister gezellig mee naar Familieradio.
3: Hey, ik ben Thomas Julian en ik wens jullie een fijne zomer bij

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Je hebt de zon zien zakken in de zee. Je hebt de zon zien zakken in de zee.
2: Dit is Familie Radio.

Radio Zomert. Dit is Familieradio.

0: De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. Hot town,
1: summer in the city. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio. Familie Radio zomert.

0: maak het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: En dit is hem.
1: Dit is hem.
2: Families Prachtplaat.
3: Witte Paard All Stars met Altijd Feest.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hey hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio. De zon.

0: zet ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.com.

0: Hey, hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
3: De

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.
1: Familie Radio.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Ik ben Dave Campo. De zomer die wordt nog leuker met familieradio om je heen.
1: Hallo, ik ben Axel Leen. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, ik ben Larissa. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig met ons mee naar familieradio.